0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemorgen. 2 op de 3 bestuurders rijden nog te snel in een zone 30. De gemiddelde snelheid is er zelfs 41 km per uur. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersinstituut FIAS. Op autosnelwegen houden we ons wel vaker aan de juiste snelheid. Zone 1 op de 4 rijdt nog sneller dan 120 km per uur. Volgens FIAS komt dat doordat er meer trajectcontroles zijn, waarbij de pakkans hoger ligt. Je let trouwens dit weekend best extra op je snelheid, want de politie houdt vanaf morgen vroeg 6 uur een nieuwe flitsmarathon. En de politie mag voortaan op het sociale mediaplatform TikTok, dat zegt binnenlandminister Kentij. Veel politiezones communiceren al via Facebook en Instagram. Kentij laat TikTok nu ook toe om meer jongeren te bereiken over bijvoorbeeld alcohol, drugs en cybercriminaliteit. Er zijn wel strenge voorwaarden. Politiezones moeten de app gebruiken op een afzonderlijke gsm en volledig gescheiden houden van het interne politienetwerk uit vrees voor Chinese spionage. Jaro, de jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gebond achter in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Hij lag sindsdien in coma. Wat er precies gebeurde in Gent is nog altijd onduidelijk. De verdachte die betrokken is bij de vechtpartij is nog niet gevonden. Het onderzoek loopt nog. En ook voetbal. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK Saloniki. Na amper 16 seconden scoorde Svetkovic het enige doelpunt. De doelman Kozemans redde ook nog een strafschop. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent op het veld van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld in eigen huis. We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon en mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemorgen. Ons land stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat zegt defensieminister Franke aan VTM Nieuws. Het gaat om soldaten, maar ook Special Forces, de elite-eenheid van Defensie. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden. De militairen moeten Groenland beschermen tegen Rusland en China. Maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen, want die dreigt er eerder mee om Groenland in te nemen, omdat de NAVO te weinig doet om het te beschermen. Ook Canada, Nederland en Finland sturen militairen. Er zijn dit jaar al een record aantal airco's verkocht. En dan zijn de cijfers van de twee hittegolven deze zomer nog niet meegeteld. Van januari tot en met juni installeerden gezinnen bijna 135.000 vaste airco's. Als je vandaag nog een airco wil installeren, zal je wel geduld moeten hebben. De wachttijden lopen op tot eind dit jaar of begin volgend jaar. In de Verenigde Staten krijgt Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, een monsterboete. Het moet bijna €500.000 betalen omdat het jongeren te weinig beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten en seksueel misbruik. Meta moet nu maatregelen nemen. Zo zullen gebruikers onder de 18 jaar nog maximaal 90 uur per maand kunnen scrollen. Een deel van de boete wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. En in Thailand zijn minstens 6 doden gevallen bij een schietpartij in een school ten noorden van Bangkok. Dat meldt de Thaise onderwijsminister. Het zou gaan om 3 leraren en 3 leerlingen. Ook de dader, een leerling van de school, is overleden. 15 andere mensen raakten gewond. De schutter zou voor de schietpartij ook zijn grootmoeder hebben gedood. We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maximaal rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. Ook volgende week alleen maar zon en mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden.

0: time.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Shh, luister.
2: Hey, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Gratip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Goedemorgen. De jongen van 7 die woensdagnacht overleed in Merchtum in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de autopsie op het lichaam zijn verschillende verwondingen vastgesteld. Volgens de wetsdokter zou het gaan om kindermishandeling en is de jongen ook overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder van 27, de oom en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat zegt defensieminister Franke aan VTM Nieuws. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden. En Groenland moet beschermen tegen Rusland en China. Maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen. Die dreigt er eerder mee om Groenland in te nemen, omdat de NAVO te weinig doet om het te beschermen. En de Vredesraad van Amerikaans president Trump zou een eerste bouwvergunning voor de Gazastrook toekennen. Het gaat niet om huizen of infrastructuur voor de bevolking, maar wel om een militaire basis voor 150 Marokkaanse militairen. De Vredesraad werd opgericht om de heropbouw van Gaza te begeleiden en is onderdeel van het vredesplan tussen Israël en terreurgroep Hamas. Maar er zijn nog veel vragen over. Minstens 80% van de gebouwen in Gaza raakte beschadigd of werd verwoest. Zo'n 2 miljoen inwoners wonen nog steeds in geïmproviseerde en onhygiënische kampen. Vrij zonnig, daarna meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%.

0: Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u!

Goedemorgen. De jongen van 7 die woensdagnacht overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de autopsie op het lichaam zijn verschillende verwondingen vastgesteld. Volgens de wetsdokter werd het kind mishandeld en is hij overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder van 27, de oom en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Vlaams mobiliteitsminister De Ritter ligt opnieuw onder vuur over de subsidies aan de luchthavens van Deurne en Oostende. Het geheim akkoord dat Ridder sloot is volgens oppositiepartij Groen gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Dat schrijft De Morgen. Volgens De Ridder liggen de subsidies voor beide luchthavens 27% lager. Maar Groen zegt dat de cijfers zijn vervalst. De Ridder moet zich begin september verantwoorden in een extra commissiezitting. En het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca was nog nooit zo warm. Er is een recordtemperatuur van 33 graden gemeten. Ook andere delen in de Middellandse Zee warmen fors op. Op dit moment is het 4 graden warmer dan het gemiddelde. Het ongezien warme zeewater kan hevig onweer en veel wateroverlast veroorzaken. Zeker in het najaar, zeggen wetenschappers. Het is vrij zonnig. Daarna krijgen we meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white

saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95.

Goedemiddag. Jongeren onder de 25 jaar vinden steeds moeilijker een job. Het aantal jonge werknemers daalde met 20% tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Vooral mensen met een universitair diploma hebben het moeilijk. Bedrijven kiezen vaak voor mensen met meer ervaring en dat hebben pas afgestudeerden nog niet. Wel goed nieuws voor jongeren, het gemiddelde bruto.

Maandloon voor starters stijgt al voor het zesde jaar op rij tot bijna 2600 euro. In de Spaanse enclave Ceuta blijft de chaos groot, een week na de massale oversteek van tienduizenden migranten. Dat schrijft VRT Nieuws. Bijna 50.000 migranten uit Marokko stormden de grens over naar het Europees grondgebied. Het grootste deel keerde wel terug naar Marokko, maar het is onduidelijk hoeveel migranten in Ceuta precies zijn gebleven. Volgens schattingen gaat het om 2000 tot 8000 mensen, onder wie vooral minderjarigen. De opvangcentra zitten daardoor overvol. En koekjesfabrikant Lotus Bakeries gaat zijn speculoosproductie fors uitbreiden. Het bedrijf uit Lembeek investeert minstens 500 miljoen euro in zijn fabrieken in ons land, de Verenigde Staten en Thailand. De vraag naar Biscoff speculoos en pasta steeg de afgelopen jaren fors. De omzet steeg tot bijna 750 miljoen euro. Dat is 14% meer dan vorig jaar. Volgens Lotus Bakeries is het zijn grootste investeringsprogramma ooit. Vrij zonnig, daarna meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neem jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker.
5: Mm.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: abrupt stopgezette zomerkamp van KLJ Balen in Plombières. De 54-jarige uitbater van het terrein is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij wordt ervan verdacht de jongeren te hebben bespied via een dubbele wand. De leden van de jeugdbeweging zijn ondertussen allemaal veilig teruggekeerd naar Balen. Pas afgestudeerden vinden steeds moeilijker een job. Nog nooit begonnen zo weinig jonge werknemers onder de 25 aan een vaste job als de voorbije 5 jaar. Het aantal jonge werknemers daalde met 20% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Vooral jonge mensen met een universitair diploma hebben het moeilijk. Bedrijven kiezen vaak voor mensen met meer ervaring. Het gemiddelde bruto maandloon voor starters stijgt wel al voor het 6e jaar op rij tot bijna €2.600. Mark van Bommel is zo net officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op. De 49-jarige Nederlander liet weten niet lang te hebben getwijfeld toen Vincent Manhart hem opbelde. Van Bommel wil herkenbaar, dominant en aanvallend voetbal brengen. En hij wil daar zo snel mogelijk werk van maken.
1: België heeft een fantastisch elftal met een aantal jongens van de gouden generatie waar heel veel talent aan komt. En daar moet je een team van maken. En dat is het mooie van en het moeilijke ook van een bondscoach, dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. In een korte periode waarin je 4 wedstrijden speelt, waarin je gelijk moet presteren en je idee over moet brengen. Ja, en dat moet je proberen en die garantie heb je niet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
0: In zijn technische staf krijgt hij assistentie van voormalig international Maarten Martens en Boudewijn Zende. Het blijft zonnig met enkele hoge stapelwolken, maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en ook warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig. Er is ook kans op een nieuwe hittegolf.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds à volonté.
1: This is a muscle van Lynch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Goedemiddag. Het parket van Verviers heeft bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar voyeurisme na het abrupt stopgezette zomerkamp van KLJ Balen in Plombières. De 54-jarige uitbater van het kampterrein is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij wordt ervan verdacht de jongeren te hebben bespied via een dubbele wand. De leden van de jeugdbeweging zijn ondertussen allemaal veilig teruggekeerd naar Balen. B-Notes, het moederbedrijf van B-Post, verlaagt zijn winstprognose voor 2026. Het post- en logistiekbedrijf rekent nu op een aangepaste bedrijfswinst van 140 miljoen euro en dat is aanzienlijk minder dan de eerder verwachte 165 tot 195 miljoen euro. De bijsturing is het gevolg van de wekenlange staking in april. Dat kostte het bedrijf ruim 25,5 miljoen euro. Ook de tegenvallende resultaten bij de Noord-Amerikaanse tak van logistiekdochter Paxson speelt een rol. Beleggers reageerden teleurgesteld. Het aandeel op de beurs dook tot 10% lager.
1: Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous. Ik ben heel erg blij dat ik hier zit, jongens. Jullie hadden denk ik ook niks anders verwacht.
0: Op die manier begon Mark van Bommel aan zijn persconferentie. Hij is daarmee officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op. De 49-jarige Nederlander liet weten niet te lang te hebben getwijfeld toen Vincent Manhart hem opbelde. Van Bommel wil herkenbaar, dominant en aanvallend voetbal brengen en hij wil daar zo snel mogelijk werk van maken.
1: België heeft een fantastisch elftal met een aantal jongens van de gouden generatie waar heel veel talent aan komt. En daar moet je een team van maken. En dat is het mooie van en het moeilijke ook van een bondscoach, dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. In een korte periode waarin je 4 wedstrijden speelt, waarin je gelijk moet presteren en je ideeën over moet brengen. Ja, dat moet je proberen en die garantie heb je niet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
0: In zijn technische staf krijgt hij assistentie van voormalig international Maarten Martens en Boudewijn Zende. Het blijft zonnig met enkele hoge stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top, laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Happy!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. De voedselprijzen zijn op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat komt door droogte en geopolitieke spanningen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De stijging wordt vooral gedreven door duurdere granen, suiker en plantaardige oliën. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte in Europa en de VS en de escalerende conflicten rond de Zwarte Zee en het Midden-Oosten. Dat zorgt ook nog eens voor een hogere energie- en meststofprijs. De organisatie verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen. En die aanhoudende droogte en hitte in Europa zorgen ook voor historisch lage waterstanden, met opvallende historische vondsten tot gevolg. In de Donau zijn op verschillende locaties overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Waaronder gezonken Duitse oorlogsschepen in Servië, zware explosieven in Slowakije en lichamen van soldaten in Boedapest. Ook in Duitsland en Frankrijk legden de gedaalde waterspiegel en natuurbranden niet ontplofte munitie en vliegtuigbommen bloot. Door recente aardverschuivingen heeft de organisatie van de Ronde van Spanje het parcours van de voorlaatste rit moeten aanpassen. Omdat de geplande klim naar de Alto de Hazalañas door schade niet meer veilig is, krijgen de renners een alternatief voorgeschoteld. Aan de totale lengte van 187 kilometer verandert er amper iets. De etappe blijft even zwaar net voor de slotdag in Granada. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Energy. Stel je uit, zo aan een dom game.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Goedemiddag. De voedselprijzen zijn op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat komt door de droogte en de geopolitieke spanningen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De stijging wordt vooral gedreven door duurdere granen, suiker en plantaardige oliën. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte in Europa en de Verenigde Staten en de escalerende conflicten rond de Zwarte Zee en het Midden-Oosten. Dat zorgt ook nog eens voor een hogere energie- en meststofprijs. De organisatie verwacht dat de prijs de komende

de komende maanden nog verder zullen stijgen. De Nederlandse douane heeft tijdens een reguliere controle in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container met cassavemeel op een vrachtschip uit West-Afrika, met de haven van Antwerpen als uiteindelijke bestemming. De onderschepte voorraad cocaïne is inmiddels vernietigd. Het onderzoek naar de betrokken smokkelroute en daders loopt. De aanhoudende droogte en hitte in Europa zorgen ook voor historisch lage waterstanden, met opvallende historische vondsten tot gevolg. In de Donau zijn op verschillende locaties overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen, waaronder gezonken Duitse oorlogsschepen in Servië, zware explosieven in Slowakije en lichamen van soldaten in Boedapest. Ook in Duitsland en Frankrijk legden de gedaalde waterspiegel en natuurbranden niet ontplofte munitie en vliegtuigbommen bloot. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. Begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf.

0: Plusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de super plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Shh. Luister.
6: Hey, kom op.
5: De natuur ontwaakt. En daar,
6: kom op.
5: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nog steeds à volonté.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Ijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u!

Goedemiddag. De 54-jarige uitbater van het kampterrein in Plombières, die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Verviers had oorspronkelijk om zijn aanhouding gevraagd. Het zomerkamp van KLJ Balen werd gisteren vroegtijdig stopgezet na een incident. Hoewel voorlopig enkel de leiding als slachtoffer is geïdentificeerd, sluit de jeugdbeweging niet uit dat ook leden betrokken zijn. Het Rode Kruis en de organisatie voorzien de komende dagen de nodige nazorg voor de betrokkenen. In Kallo, de provincie Oost-Vlaanderen, is gisteren een 20-jarige man uit Puur Sint-Amans om het leven gekomen na een frontale botsing. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer ter plaatse nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. De bestuurder van de andere wagen, een 26-jarige man uit Stabroek, raakte licht gewond en testte positief op drugs. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige blijkt ook dat er sprake was van overdreven snelheid. De verdachte werd gearresteerd, zijn rijbewijs is ingetrokken en hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Sport. Jan Christe heeft de 5e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Na een slopende rit van bijna 219 kilometer haalde de 22-jarige Zwitser het op de steile slotklim in een sprintberg op voor de Duitser Marco Brenner. Bart Lemme eindigde op 5 seconden als 11e en behoudt zo zijn gele leiderstrui met 6 seconden voorsprong op Christian Scaroni. Aaron Dox werd als 19e de beste Belg. Deze namiddag blijft het droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. Volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Space.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Goedenavond. De 54-jarige uitbater van het kampterrein in Plombières, die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Verviers had oorspronkelijk om zijn aanhouding gevraagd. Het zomerkamp van KLJ Balen werd gisteren vroegtijdig stopgezet na het incident. Hoewel voorlopig enkel de leiding als slachtoffer is geïdentificeerd, sluit de jeugdbeweging niet uit dat ook leden betrokken zijn. Het Rode Kruis en de organisatie voorzien de komende dagen de nodige nazorg voor de betrokkenen. In Merkem, in de provincie West-Vlaanderen, hebben de politie en het agentschap Natuur en Bos een loonwerker op heterdaad betrapt op het illegaal oppompen van water om gewassen te beregenen. De man verklaarde al zeker 572.000 liter te hebben opgepompt uit een bekken dat werd aangevuld vanuit de Martjevaart. De controle kwam er na een tip over verdacht tractorverkeer. In vrijwel heel West-Vlaanderen geldt er op dit moment een streng oppompverbod door de aanhoudende droogte. De bevoegde diensten onderzoeken de zaak verder. De overtreding kan leiden tot geldboetes die oplopen tot tientallen duizenden euro's en de inbeslagname van materiaal. Sport. Kasia Nieuwiadoma heeft de koninginrit in de Tour de France Femme gewonnen. Op de flanken van de Mont Ventoux reed de 31-jarige Poolse solo naar de overwinning.

winning en ook de gele leiderstrui. Demi Vollering finishte als tweede op 1 minuut en 16 seconden voor Elisa Longo-Borghini en voormalig gele truidraagster Marlen Reusser. Miuja Doma pakt zo haar eerste zege ooit in de Tour en verdedigt in het klassement een voorsprong van 15 seconden op Vollering en 39 seconden op Reusser. Het blijft droog met zon en enkele stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig en enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct mijn slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting

van water om gewassen te beregenen. De man verklaarde al zeker 572.000 liter te hebben opgepompt uit een bekken dat werd aangevuld vanuit de Martjevaart. De controle kwam er na een tip over verdacht tractorverkeer. In vrijwel heel West-Vlaanderen geldt er op dit moment een streng oppompverbod door de aanhoudende droogte. De bevoegde diensten onderzoeken de zaak verder. De overtreding kan leiden tot geldboetes die oplopen tot tientallen duizenden euro's en de inbeslagname van materiaal. De 26-jarige man uit Stabroek, die gisteren betrokken was bij het dodelijke verkeersongeval in Kallo, blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist na zijn voorgeleiding. Bij de frontale aanrijding kwam een 20-jarige man uit Buur Sint-Amans om het leven. De verdachte testte na het ongeval positief op drugs en reed volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige mogelijk met overdreven snelheid. Hij verschijnt binnenkort voor de raadkamer. Sport. Kasia Nieuwiadoma heeft de koninginnenrit in de Tour de France Femme gewonnen. Op de flanken van de Mont Ventoux reed de 31-jarige Poolse solo naar de overwinning en de gele leiderstrui. Demi Vollering finishte als tweede op 1 minuut en 16 seconden voor Elisa Longo-Borghini en voormalig gele truidraagster Marlen Reusser. Nieuwiadoma pakt zo haar eerste ritzege ooit in de Tour en verdedigt in het klassement een voorsprong van 15 seconden op Vollering en 39 seconden op Reusser. Het blijft droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf.

0: Creatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.